0: بلاستم كفافي.
1: Dan ver nog het zo ziek zijn. Nu voel ik het dan niet meer aan het van de toon. Nu voel ik het aan het van de toon. Ver. Ja,
2: lief, kom in. Ja, is
1: dat. Je hebt het nog eens allemaal nog, Timitur. Ja, het is hier een zand van je naam, dat is gewoon goed, hè. Je loopt aan het van de toon, voel ik het dan niet meer aan het van de toon. Je hebt het nog niet, het is
3: iets.
1: Het is een feest. Ja, nee, van je naam, dat is goed, hè. Ja, het is
4: Jetzt ist eine Wanne, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir,
1: hier
5: sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind Si tas, eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamaha velively ny fivoana. Ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Meneer de president van de Republiek van het Veenlouw, in Tonga, Mutani, Sint van de Kan. Meneer Amideau, wat van de politiek. Non is zo, want anders dan die hebben we luwen politiek. Meneer Jacques, volgen in Linde, die een in tjasken economieke, niet van de Zwangbroek, arm van Penarona, in Linde, en van alle zijn mandaat die arm. En ga je naar Rewau, aan onze, en ga je naar Rewau, aan Pilaminen, zijn paaretten. Gouvernement, zijn we nog politiek, ja, aan de medische technicien, en wat zanker. Ik zag het hier, volgen in Linde, Bien y firais en Pirenen. Rimalagas. Matkiai. Arian Piwau. An. Pidur indai. Ni Pirenen Tikia. Aonat ni Apalina. Sinifala yen vovo.